Gele gevra haş bezey bike kova kobar birevinim kwa bavel me haçar male cibra harke bie ve bie harke ne bezey kwa bavel me haçar male tecira feleke ve ve feleke